0: Goeiemorgen, ja, ek is Anton Tenigkeier saam met jou tot net voor 9 hier op SFM op die dinsdagochtend, die 15e, ons is in die middel van September. Mahatma Gandhi het gesê, where there is love, there is life. En Thomas Zas sê, the stupid neither forgive nor forget. The naive forgive and forget. And the wise forgive, but do not forget. So wat doen jy? Is dan iets om aan te dink vir oggend? Hier gaat ons. Goeiemorgen.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: nog vry vloeiend.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SAFM

0: Ons kyk na die internationale dag wat ons vandag vier, dis internationale cheese toast day, ja, lekker man, lekker, so een broodjie met een bykie kaas op is heel lekker. Dit is ook dan vandag internationale online learning day, waar jy laatst een bykie kursus gedoen, online geleerd, dis deels dan my ding, ne? Ja, is moeilik om deels dan by plekke uit te kom, koshuise te kan bekostig, na plekke toe te ry waar jy moet net gaan leer online, dis maar die manier om dit te doen, is ook dan butterscotch cinnamon pie day vandag, so, en een veldhoed dag, het jy nog so een veldhoedkie, aso, gooi hom op, dis dag vir dit, dis die internationale dag, maak een van daai jou
1: 90.1 SFM

En dit is waar jou skape wy van Dusty Dixon. Volgende is dit Suid-Afrikaanse groep. En dit is Taylor & Trapp met Alley Cat. Dit gaan ons vat tot met die sport om 12:30 hier op SFM.

0: Belly en Swart saam met Danny Reenwolf, rock and roll engel. Kijk die backflykie daar, hy sing met soveel heimwee. Jo, dit is net eenvoudig te mooi verwoord. En nou ja, hartelike goeiemorgen en welkom by jou dinsdag. Dit is die 15de dag van September hierdie jaar, is in sy laaste kwart. En dit is skrikwekkend, hoe vinnig die tyd gaan. Maar jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap met heerlijke muziek en allerhande interessant hierdie loop van die ochend tot en met 12 uur. So, hou vast, natuurlijk hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge soos binnen die volgende 10 minute kyk ons na die Mosselbaai seeverslag. Hoe lyk omstandighede in, om en langs die water?
1: 104.1 SFM.

NSYNC met bye. Nu jy is in geskakel by SFM, is nou so 11 minute, amper 10 minute voor 11. Natuurlijk 11 uur, onthou is het weer tyd vir jou nuus, 11 uur nuus natuurlijk, en dan kyk ons weer vir oulaas net daarna, na die weer vooruitsigte vir ons streek vir vandag. En terug na die muziek, silver en goud volgende met gebreekte glas.

Kerry Lee met Hals oor Kop. En net voor het snotkop, kom ek soen dit beter. Nou ja, ek gaan vir jou uitspeel met lekker ene van Need to Breathe, die liekie Lay Him Down. En dan direct na die nuus gaan Hendrik jou verder geselskap hou. Daar is hy. Geniet om.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Tussen sterren met wonder steeds, jy is op SFM 12 nou na 2. Stadige verkeer met straat, kathedraal, straat en so ook rondom die skole.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
0: Bernie's Ways Now en ook musiek van Zed.

0: 19 voor 3, jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Rico Aries. Suid-Afrikaners wat nog die groen identiteitsboeke gebruik is, gewaarskuwd dit binnen die volgende 2 jaar met slim identiteitskaarte te vervang. Nou, Tulani, die van Binnenlandse Sake, sê dat die proses om die groen identiteitsboeke uit te faseer het dan reeds begin en die precieze sperdatum sal dan later die minister sal het aangekondig word en die departement beskou dan die groen identiteitsboek as kwetsbaar vir bedrog, moedig mense aan om vroegtydig vir 'n slim identiteitskaart dan aansoek te doen en ongeveer 34 miljoen slim identiteitskaarte is reeds uitgereik, maar meer as 341.000 kaarte wag steeds om afgehaal te word. Deelnemende banke bied dan ook nou aansoek en afvaldienste aan.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Joe F, nu ja, tijd voor jou laat na gedachte. Swami Sivananda het gesê, the harder the struggle, the more glorious the triumph. Self-realization demands very great struggle.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: As ek moes raad gee aan myself, twyfel ek of ek sou luister, ek sou

0: Jack en June met Smoor Verlief. Ja, is daarom nie een lekkerder gevoel as om verlief te wees nie. Goeienavond en welkom en om Skoorrekkers om dit tot 1 met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons dit net rustig, soos ons altyd doen. En dan tussen 7 en 9 verskuif wyte oor verskeie onderwerpe waar ons besig is met ons tydkapsule segment. En ons maak vanavond klaar met die jaar 2023 en dan begin ons met die jaar 2024. En dan skuif ons aan tot ons op datum is met allerhande snaakse geskiedkundige gebeurtenisse. En dan ook net die beste in musiek, so tussen deur alles. En gepraat van, hier is Liesel Pieters met jou weer eerste soen.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Newt Scafee, Jock the Priester. Voordat nou die alou met juist die ene Two Colors, saam met As This en Gravity. Hier is ons Vryna Du Plessis met Bring Dit.
1: SFM, ons maak dit lekker. Oh.

0: We Three met 'n liedjie getiteld Lifeline en Willem Botha voor dit met Saggies Praat is Duivelsraad en Zebraman Into the Night. Ons gaan nou luister na die Kosher remix van Sunset Sweatshop se I Love This Feeling.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

zelfs mooi als je kwaad is. Jouw wangen wordt zo rooi als je mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou uit recht zal worden. Als ik met jou op wil maken.

Gezag is hoe moe, dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

0: blijf na, draai ik af. Nou kan ik qua pas, tegen die berg. Dis erg graaf, ruim het leen nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.